Ja, mis amos ons gege tang, ek hom ge kyk om my masik om aan kop program ek tang. Moet ek sê sien om dit kom 350 ke kon ke radio XKFM. Wolem tanine asika mak ja.

moa dranky ia masofara kona isas kera mavakiery eo atsampy iadioka ionge atsampy ao tetranao jo kera fantaity magedy toko eka doa firaiky ny voary tahe kera elka voary te doa hitsaiara kera ka hoagnole na gnole ke debega fatsika lele plaka kera joko afatikonda i voary kera kana idava hoasaka kera iko sarinao saky ny jesus na kera hvenasi jo pehena ta voary kera jo avakiery de meiko ke lei kera koa ike kama io jamby ke aplany fa tsy troia hao kera ike kana vay omtat i plany wa tsy voa tosi kera ike jamby ke yungai ien kana vay ana to ke tim spin voar ta tio kera matai mi jamby ke ana isieni ni fester ke tsy visia panga i panga ka gie i vel de ke vel khaski kera kama peto tsy fanyera kera kana voatra na sima dia lidebe ma fraka yesu kristo ka ko isien ka ni matester ke die de finade e ni kute amen felices mat matto te bai dosta porta ma wa ki vol fanyera ma tu pa kie ma te ko bai ranki jambi ka ngawa i to jambi kimenda ma ma abadie ke jambi ke jambi ka ngawa i sien i ko jambi ka ma fost el men eh mia pastor nando mi fana dumba ta mia ci tro jambi di astel ma ma pana jambi ci kana om dat mi sien ngia ko jambi astel kana ci tro ke posisi awa man jambi ke jambi ci 5 days kan ya grupi kan hiten dela kana ci tro la ci pana tamai me dir bares fur kama bol kan yara ma ka ige bae dan di jambi sien ni ki ge ci ci sa jambi ke boska Boskapka metia ma vadie ki teka e mata boskap ya wan mole na mole kana ti tro saka jua ka ima vidi Yesu Kristo ya ko isaka on fang na waka ki jambi ya ko ma lies ke vua ka e bible wan bai ki re ma festan ma lies bible de twa fest a twa san di ti jambi ya tu bol misam wan kam chasin bible bible akin di wan cha ke kum silasi ku e jambi ki ngum ma ti bise jambi ki ngum ti wise daga inum tuanka mcha sa bible ko mcha di jambi ki ngum ti wise daga inum tuanka ya ki ngum de sen daga mi atu ti trono e kwa mi e ma ngum ko mi e ya wasen ka me wise ma wan stel daga mcha tu vote sa mcha wa khala sa ska me ka ma wa se sin tuanda ku jambi atu fer kla jambi atu ko mcha ta ya khama ban fuut ta ko mcha daga jambi ke ku ita ke me atu ngum ti twa Tedi twa na kwami nga usinti bisike make anstela ke gea tunku kegosi ke gea dana ogawana ke gea hanunga ka enye ka wamcha tikamcha sa vulkan mcha a enik ka ngwa jambi ka gap jambi ki ngum ka mcha ke adul mcha sin yeste sta ka mcha sin jambi ki ngum spiritu da spiritu jambi ki ngum ya ngi okui da liwa okui da mcha ngana ko tungelo Tegam jasa first a dofte kwe kwa ke sieba ya kwamcha te kum nga nawa pesafike ka e jambi mone ke ngau di tia ka wa na ke ngau di tia ka te ke beplan tua ti ya upanga kwa te ngau di tia ka te ke foro mir ti troa ke kulu te ti troa ke foro mir ka e tonga ba ya ya ke buwa spirito te ke sun tua ya tam jasa kene kan kanan doa tau tam jasa nivenda kviesa mcha watu nkelu mcha ti safte as ti engala fan hot mcha jambi kita tosi ka e mcho pangana pa na kom cha kam cha wa ko lisensi ka ofte dri kama ka wa tin ya kom cha ke mcha no ta uta sa ko lisensi ka ofte dri kama ka wa tin na kom cha ke en je lesal met ne nieuwe mens beklee het wat für nieuwe wort to di kennes na di biel van si skipper jambi kom cha ti na ta ka ni ya ke kula mcha ti 3j Vanti troyes de kulana ki wakhies tadi troye ti kulaka kya kulu da kulugana ye kam da ye tha da disas de kulugana wa kan tiyam chang kho ko jam ye kom cha tigi me ke asten cha yo jam cha kho so da mto khama mto khama una troye kifa kam cha wa romaine ka ses ka wa fi a kom cha dums a volta kom cha an khasin us det vier dat die oude mens saam met Christus gesterf, zodat die lichaam van zonde tot niet gemaakt zou worden, en ons niet meer die zonde zou dienen. Zambi ki kulum tse pesifike, mta yes, oti wisi angakato.
omdat dat komt, ja, die kan ook aan mijn en plus is sinds die woensje gek ook. Dat komt, ja, die kon ik erom mij na. Die gaat toe, een pacifieke, een toosun weer kan je zes ka. Want, een tsaki afgestef, oké, een tsaki kawak als polaka. Een zoe jambi, omdat jambi, wakunen, wakunen, woensje wa. Die kan tja wat twee korendes, kem tja laatste woord ka drie, kamaka was zeven. Dat komt, ja, teke. Dat komt, ja, teke. Dat is acht die loopsteen van hier. 3, 7. Dat komt, ja, teke. 3, 7. 17. Dat komt, ja, teke. Kom ons lees dat fijn naar die stem van hier. Van ons slechte verbreken, wat voor hun onblik is, bewerkt voor ons alles oortreffelijk, eeuwige en gewerk van heerlijkheid. Omdat ons niet let op die zachtbare dingen niet, maar op die onzachtbare dingen, wat die zachtbare dingen is tijdelijk, maar die onzichtelijke dingen is voor eeuwig. Dan hier komt het woord, die twee kan zeggen, dan hier plus en zeg dat ook aan, moet je sinds die wissel gaan. Ja, toen hier om te zeggen, die tijdelijke trauma kan je aan zeggen. Boek ik aan, dan weet ik hoe om te zeggen. Hij tijdelijke gaat trauma, hij die nu gaat te, je kan aan zeggen, moet je sinds aan, moet je naar weken. Want, kan je toch naar weken, moet je tijd maar komen. Tijd maar komen. Tijd maar kijken, dan zeg je, dan zeg je geleerd die kan ook aan, moet je gasten, moet je die kon je kreeg die kan ook aan. Dat komt ja, kijk woord. Dat komt ja, kijk woord. Kijk, dan zeg je, dan die woord, moet je zo. Die wissie kan je begin om te kan ook aan. Hij plaatst hem dan in hem. Je hebt dan tegen 3 keer terugvaar. Want dat je hem toen ja, dus moet je hem tegen levendig assen. De levendig assen kan je in plaats hem ja, kan kon je hem ja, moet je echt 3, die hem tegen ringen aan het woord omgeloo. Want dan die moeilijke plaats had ik hem ja, binnen kamer. Dat dan die plaats hem ja, hem ja, binnen kamer, kan je dan bij heilige geest. Dat geest ik hem geem ja, je helpt hem ja, moet je verstaan, beter, kijk hoe hem ja zo oor. Want zonder heilige geest, moet je toch verstaan, moet je maar gaan met hem te pangen. Kan je maar jambi geplaatst aan heilige geest, kan je bijna kamer. Heilige geest is nou in mijn jambi. Want kan je zin, het zin is het je toch aan toe, omdat kan je toch verstaan. Waar ik de Christus ga, jambi moene, ke herhalka, je kwaad kan, je kwaad. Nga tati, ndi kam ta, mta sin kule mam te kamade ti. Kan Jesus Christus, ka krabla, ke fuskena maria, ya ke kuma, Teke awat inti dawa. Ta dawa na wat inti, awsun Yesu, van ha wafir lose wisikin hola. Ta mara ke kwe de mi etuane ke nao tito, mi ma newa una dawa ndwa. Tum gyen lu tibi de kwa de toa kwa kwe. Van ka wisikin jambi ke kimum, ha kama dir, spirit we awi. Spirit we tiin wat inti dawa ndwa. Om na dawa ndwa da ya te, ya wat dawa ya spirit wa. Dan kan je zien, Jezus, jambi eindelijk toe, jou kwam tegen voorbeeld, om te drie, kem te kagapang het oor, om te zeggen, Jezus, omdat jambi ging om te. Om te zeggen, behoort aan de koninkrijk van God. Jambi ge plaats om te zeggen, na een om te, maar dan ge om te plaats aan het oor, om te tipangatipang het oor, om te. Dan me wat die wat hier komt, ke laatste woord kan maar zei, ja komt, dat ik wa wa die afhandelijk. I wa wa, die twee wat daar antwoord. Jambi komt ja, iemand die plas, is een kamer, iemand plas, is een kan wissig in mijn mond. Iwa wakatayenes, wanneer kan jambi wat die wat jambi laatste woord. Makoy met die paras, de jassen jambi, bekana, nusunga omdat de jambi in mijn ja, jo jambi a heilig. Kam ja saya, mto ona eeuwig leven. Want twa kan ja, dit oom ja, ge lichaam kam ja, ja, na tijd. Msadaba, danga, dagda. Da wanneer kan nog een dagda, kashu, kate da su, maar jambi gies, kadwika wa jambi. Kan nga woord daar verdedig mtsa, de wanneer ka gies ek ook ja mtsa pangala tsa jambi. Omdat, tjie mtsa da sin, de jambi a pangala tsa mtsa, ako mtsa tige et gami, jou ou na eeuwig lewe. Baie dankie geliefdes, jambi sien nga weke kort woord en met die na ee. Baie dankie. Amen. Amen. Kom ons leid die woord. O, baie dankie, jemelse vader, Heere ma prijs die te loof ee. Heere, jy sien woord ee, kwe woord ee bedag het ee, my jambi gen na, jy sien ek a wees ee, ke jes kruis te kerkoe. Dank je, vader. Amen. Baie dank je, geliefdes.

0: deel ons om nie meer so nie. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ou dinge is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is 'n werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen en aan ons die bediening van versoening toevertrou. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening het hy aan ons toevertrou. Ons tree dus op as gesande van Christus. En dit is God wat deur ons beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus, aanvaar die versoening met God wat hy bewerk het. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus deur sy vryspreek kan wees. Genade en vrede vir julle en God ons Vader. Nikite en jamiete. An aga. Tsat agwenu. Nono te kanimdi. An agwe. Kanimdi. Ate teo.
1: Ya mhole thome manga makweke wola ngxuma yaqwa kweke itoto silara kumunwe. Ngxam twida tsigcito totasi kama xa itoto silam.
0: Tekoma adin. Ten aga kwenye kwe ten ane agwe de. Nano te diwe. Te tun kwe. Tingade nyambo kwiji. Tsa a kretere kera koma anga sa kya. Ata mutin tsa agwa naka kwenye kwe nu. Tsa asa agwa na kwe. Kya nimti. No, nint ane ka tsa kwenye de ti. Nano tsa tun kwe di. Tsa khatibe. Ngatsa koma be a gisi ndaki miete tate komo nda miete a kwa tara te komo tsa a no kuye a kwetsi tsa diga tsigatsi be gatsi a kuye ana kwa ino gatsi a nda gatabe tsa tun kondi le adami ma hudo tenge be te komo a dikwana aja tsa kuye masambe tsa o tsaka hi a tsa men kondi sikara tsa tsaka kwetsi Tangin kun trekam, takarakun, takaravendi, takaravena, ta daugasa, taugwanazika, takaravena daugo, takasa, the other command. Tahu kuma antiti, tangin di. Can him nam kue? Dea hika de tunquena, a de muka can him de nam kue tegiti tam. Kalim tsaka kwana ha te atukara hi mjeti anjiza amsema atamiete te ahikate te hikara ko te kuma akate tui kham khoma te yakwengi okasani hidote mu tui kham khoma te yakwende kwanaki okasani tui kham khoma okai Tia kwende kwana o. No, ankara tekere ni ni chakwa mtuiha mkoma. Oka sani, tia kwende kwana ki. Tuiha mkoma. Oka hi, tia kwende kwana o. Ndiyo kwana hiza, kwana kuida osa. Kwana kuida osa, tia kwana tina. Asa tuiha daazu waka, oi kwenzikaka. Tingata tia kwiku isa. Akwana kitia kwena. O kwa hi, yo kaha. Tui kham kwama. O ka hi, o ka sani, tia kweno. Tui kham kwama. O ka hi, tia kwenu kwana kusiki. Akwana ki, tia kwena o kha o khwai yoi ka kha tako tia kwen oina khaba khana kha tia na kha tane khwai yo ka kha tinga go ba tinga ka kha ku ku ti tenga de o tsikite ke o nya mo kuita tinga de nge ku ju ke ga de ko mo a tui kham ko ma o ka sane tia kwen kwana ki tui kham ko ma oi tia kwen kwana ki Tia quena. Oh, how a whine. Tia quena. Dane whine. Yoga. Not a tail door. Tell Goma, tell Tuka one. Get on Goma's a yardama. Bring down that a Goma. Yamka, quima. Bring him Goma. Oh, Cassani. Tia quinki. Bring him Goma. Oh, Gahi. Tia kwenu kwa nai o. Tia kwena. Tane hit o suka. Tamate kwa mkuma. Yise situ ya o katani tam. Na uwa ingi kata misa nite. Tuiga mkuma. Tia kwena o mai. Tuiga mkuma o kasantia. Tia kwena o katani. Oi. Hakuinsa. Hakuinye wosa. Hakuinye wosa tuiga mkuma. Oi. Tui kam kom, ha kwenye wosa, o ma inta, khat o kaye hi, tui kam kom. Si tane him ta, ha kwenye woko tane hi. Nyamo te nga kwa, ada te u koma a, te tu ka te, hise sinza, ada te u koma a. Ada hise ne ta, te anka koma a te, te tama te anza ti, a ane sinza. Ta kwa tane to, Kabakana queen, Sabe, ah, the queen with tea. Hamet dear Nakoma, dear, I get it closer than that. We are Hamet dear Nakoma. Kalada, what is our doubt? The poor tea. Hamet dear, get a dear Nakoma. Ada de queen, Yasa. De Asa. Deti, Quira comwaha. Deti, Quira com day at all my mo. Deti, Quira com a ten, all Margot ten and key. Teta maha, tet oi akwaneka, am koma tet dooti. Tako tenen ozuka tene wata nu, te kwinsa kiate be, ten nate kwana. Te kwinsa, am kom tet o matam, kiate kwana te kwinsa. Tingare te koma abu tewuseta. Yises tene takam te kombe, kiarki kwana hinta kombe, yises oko tene ta. Kiarki kwana kom, tsa kiarki kwana tsa kom, Ting oko tane. I'm done. I'm got the cool way. I'm done. Some chore to work when you got ding. Carry good. Ting out in the coma cat. Tia Borangaki is at oi. Let that the coma go get it out. Under the door, Satan. Under the door, Satan. Ah, Sada door. Talk we, eh? What for her? Under her e. Kuri towe par traka karaskom traka karaskom te ta komopo yisere ku kom swerum akwana ki te ki yanya na khoe te komo ati khoe te komo ahito se ga te ta hisante ti o kai khola hi ti ta oi ti u jago ja yise sa o ma ti u jago ja kem tu ikam jago sta Tell Jago Jack, I sent Kai Kaye. He says, Governor Jago to tell you. Two my sister's mamoon.

0: Season 40, man, ik denk dat ik hier moet komen. Ach, oké, konker, radio, excuseer. Ik heb een keer een kwaak, ik heb een keer een kwaak, ik heb een 14. Ik heb een kwaak, ik heb een programma, ik heb een kwaak, ik heb een kwaak, ik heb een kwaak, ik heb een kwaak, ik heb een kwaak, ik heb een kwaak, ik heb een kwaak, ik heb een kwaak, ik heb een kwaak, ik heb een kwaak, ik heb een kwaak, ik heb een kwaak, ik heb een kwaak, ik heb een kwaak, ik heb een kwaak, ik heb een kwaak, ik heb een kwaak, ik heb een kwaak, ik heb een kwaak, ik heb een kwaak, ik heb een kwaak, ik heb een kwaak, ik heb een kwaak, ik heb een kwaak, ik heb een kwaak, ik heb een kwaak, ik heb een kwaak, ik heb een kwaak, ik heb een oké, ik wil dat je het kan doen, met het programma. Dan ga ik met het programma kijken, dan wil ik dat je het zeker maakt. Wanneer ik het doe, kan ik het niet doen, dat je het doet. Dan wil ik het doen, dat je het doet, dat je het doet, dat je het doet, dat je het doet, dat je het doet, dat je het doet, dat je het doet, dat je het doet, dat je
1: Quando eu te falo que eu não sei o que é que eu estou fazendo.